New York is een oog bij Montreal. Op een heisse Sommer wil ik de Big Apple zu Fuß entdecken. Vom Central Park aber zu Lower Midtown. Unterstützt mit dem Song van de Manhattan Transfer Walking in New York.